0: Zeg nou, ik ken ze wel.
1: Hier komt hier geld. Ah, is je water geld, man.